jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

Dit is Joe 80s and 90s. Good times, great music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De dodentol na de zware aardbeving in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt twee reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Oekraïne start met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen om te stoppen met de oorlog. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Wat die geheime operatie precies inhoudt, zegt hij er niet bij. Ook niet wanneer ze start. Gisteravond waren er opnieuw ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het luchtalarm ging er ook af, waarop inwoners moesten schuilen. Volgens het Oekraïnse leger ging het om Russische raketaanvallen. Er is nog geen nieuws over eventuele slachtoffers. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Het klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook allebei door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat door naar de 16e finales. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Wij vertrekken echt 1 juli, woensdag 1 juli.
1: Wow,
0: ja, stappen in de auto en we gaan... 2,5 week zijn we weg.
1: Dat is goed, perfect.
0: Ja, ja, even een bericht aan alle inbrekers. Ik zou persoonlijk niet bij mezelf willen inbreken. Ja. We hebben dus niks van waarde in
1: je
0: huis.
1: Je vindt ook niks in terug. En als je denkt, al die juwelen...
0: Niks ligt op zijn plaats.
1: En al die juwelen die in de keukenkast liggen, meenemen en je bent 12 euro rijker. Hè?
0: Ja, exact. Dus echt, ik bedoel, het zou belachelijk zijn om bij ons in te... Ik wil je gerust de sleutel geven, maar je gaat niks meepakken.
1: Maar Grim, je hebt de kinderen dus ook eigenlijk maandag en dinsdag niet, wat ook wel makkelijk is eigenlijk.
2: Klopt.
1: Hè? Ja. En ook woensdag weg dan meteen?
2: Wij gaan donderdag vertrekken. Ja, woensdagnacht, ja.
1: Maar je hebt ondertussen al, denk ik, 30 jaar hetzelfde huisje in de Provence. Maar toch al lang, hè?
2: Ja.
1: En weer hetzelfde
2: huis. Ja, we gaan weer naar daar tot, ik denk, het weekend van 18 juli. Dus dat is toch een mooie periode.
1: En gaat het Mont Ventoux weer proberen?
2: Dat is de bedoeling, ja. De conditie is iets minder goed dan vorig jaar. Maar we gaan voor bijna 3 weken, dus de laatste week moet dat wel.
1: Kan de zoon al volgen? Of,
2: Hij gaat ook de Ventoux eens proberen.
1: Echt?
2: Ja. Niet volledig. Wel de laatste 6 kilometer van op Chalet de Naar.
0: Ja. Wie ook de Mont Ventoux gaat beklimmen dit jaar is onze producer Sander Beuze. Nee. Sander?
3: Nee, echt niet.
0: Maar je gaat toch ook naar Frankrijk, hè?
3: Ik ga ook naar Frankrijk, maar niet waar jullie zitten. Ik ga in Dordogne bij vrienden. Die hebben daar een vakantiedomein, die vuren huisjes. En daar ga ik gewoon 3 weken boeken lezen op mijn gemak zijn.
1: Wat een goed, jongen. Groot gelijk. Ja. Mooie vakantie voor
0: jullie. Heerlijk. En Svenny Benny die gaat, vermoed ik, naar...
3: Wat was dat?
0: Spanje?
3: Salzburg. Ja,
1: Barcelona.
3: Barcelona.
1: Ik vertrek zondag naar Barcelona. Kom wel eens terug 11 juli om Ornelis Goes 80's te draaien met heel veel plezier in ons Paradise Beach. Sowieso,
0: Zal ik het nog eens zeggen?
1: Wat zeg jij?
0: Want jij vindt, je wilt dat niet altijd zelf zeggen, maar ik zal het eens zeggen. Sven staat altijd open voor toeristen om eigenlijk Joe-luisteraars te ontvangen in Barcelona. Hè? Dus ben jij van plan om deze zomer ook naar Barcelona? Stuur Sven een berichtje via Instagram en leest alles, ook de spam. Dan spreken jullie af om wat rond te gidsen. Of een beetje, om samen misschien een nachtje in een appartementje komen slapen.
4: Dit is Joe 80's en 90's.

0: kijk, ja, de ene gaat, de andere komt. Wij vertrekken op vakantie, inderdaad. Dit is de laatste ochtendshow voor de zomervakantie. Maar binnen twee weken, amper twee weken, gaat het losbarsten weer aan de kust. Het enige echte Paradise Beach.
1: Yes.
0: Het zalig worden.
1: Ja, het gaat heel zalig worden. En alles wordt nu in gereedheid gebracht om dat daar prachtig in Westende op het strand klaar te krijgen. 9 juli is het zover, maar we zijn vandaag hoeveel? 26 juni?
0: Ja, en hij is onderweg met de stukken, maar het probleem is, de verbinding is zo, hij zit echt, het is een enorme camion die nu onderweg is.
1: Ja, ja, ja, met de studio, hè.
0: Misschien kun je hem ergens tegenkomen onderweg naar de kust. Chris, die rijdt onze studio helemaal naar het strand op dit moment.
1: Goedemorgen, Chris.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen, Sven.
1: Waar zit je nu?
2: Ik ben nu net Aalter voorbij.
1: Oké. Op de E40, okay. Dus nog half uur?
0: Ja, drie kwartier, denk ik, hè? Want je kan niet zo hard rijden. Hè,
1: ah ja, dat is waar.
0: De studio, hè.
1: Ah.
0: Zeg, en als mensen jou passeren, kunnen ze dan echt ook wel zien van... Potverdikke, die Chris die is onderweg met de studio van Joe. Kan je dat zien?
2: Ik denk als je een beetje de kleuren van Joe Paradise kent, dan gaat het wel zien, ja.
0: Oké, maar er staat nog geen Joe op. Die naam staat er nog niet op, of wat? Of toch?
2: Op de units die ik mee heb, niet.
0: Oké. Op de units die ik mee heb, dan weten we wel wat er aan het gebeuren is. Hè?
1: Ah, ja, ja, dat wordt daar
0: gigantische containers, die worden allemaal aan elkaar gezet. Dat is een heel Paradise Beach wat daar tevoorschijn komt. Hè?
1: Hey, heel voorzichtig rijden nog, hè, vriend?
2: Ja, dat doen we.
1: Dat er niks aan de studio komt, hè. En ook niet aan jezelf. Is het goed?
2: Komt goed.
0: Dankjewel voor de goede zorgen. Dag, Chris. Bye-bye.
3: Kom naar Joe Paradise Beach op het strand van Westende.
4: Bij Defensie.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
8: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
12: 500?
11: Schatje, dat is €25.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
11: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
12: Allee, jong. Gracias, Kate.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Mannekes, bombeties, grote zomerklus bij Jamma.
15: En wij klussen allemaal mee.
14: Met 20% korting, hè? En op wat?
15: Op alles.
14: En wanneer?
15: Nu zondag.
14: Wie klust er allemaal mee?
15: Wij klussen allemaal mee.
16: Yeah. Nu maakt het.
17: Samen met Jamma.
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Dit is Joe

0: half zeven. Een tip voor een...
1: Niet compleet belachelijk.
0: Leven.
1: Ja, ik had iets voor. Ik heb het verteld in de laatste aflevering van de podcast De Moeties afgelopen maandag. Misschien heb je het al gezien of gehoord.
2: Ja, ik heb het gezien, ja.
1: Het werd ook gedeeld op de gram. Sander en Sven, jullie hebben het allebei gezien, hè?
2: Of, ja, je hebt het zeker gezien. Ja,
1: kijk,
2: goed verhaal.
1: Kijk, ik word er

0: En ik was ook al in een paar winkels geweest. Maar ça va. Maar ik vond, ik dacht, er is iets. Maar ja, weet ik veel. Ik dacht, ja, een goede dag waarschijnlijk. Maar dan kom ik op school, ja, na een uur. Ja. En de eerste mama die ik tegenkom is Christy. De mama van Julian, vriendje van Lou. En die zegt zo, pas aan met uw bril. En die kijkt zo heel verschrikt naar mij. En ik zo, huh? Bril, bril. En ik grijp meteen met beide handen naar mijn bril. En wat voel ik meteen? Eén glas ontbreekt.
1: Hoe kan dat?
0: Dus ik heb een uur rondgelopen in de stad, in winkels, overal, met maar één glas. Als een piraat. En ik had dat niet door.
1: Maar wat gebeurt er in je brain, dat je ogen en alles aan zich zo aanpassen, dat wat je ene oog zit vol in de zon en de andere niet, maar je dat niet gemerkt hebt? Nee. Hoe kan dat toch?
0: Je hebt van die hele donkere zonnebrillen.
1: Dat is een licht geval.
0: Dat is een hele lichte, dat je zo bijna niet het verschil ziet tussen met of zonder zonnebril. Gouden montuurtje. En natuurlijk, dat glas lag gewoon mijn chicoche, hè. Dat was daaruit gegaan. Dat was een goedkope, prul.
1: Ja.
0: En, maar het is toch straf dat niemand u daarop aanspreekt.
1: Ja, ja,
0: iedereen liet mij maar betijen. En nu heb ik dus een nieuwe tik, hè.
1: En dat is?
0: De tik-tik.
1: Dat is de tik-tik. Dus ik nu, of je een
0: bij zo'n tik-tik. En dan weet ik of ze er allebei zijn. Maar het grappige is, ik dacht, ja, dat zal weer een typisch Anke Bukkings verhaal zijn. Je wil niet weten hoeveel berichtjes ik heb gekregen.
1: Maar mensen die dat ook hebben voorgehad.
0: Geen mannen, alleen vrouwen.
1: Alleen vrouwen.
0: Alleen vrouwen. Ja. Dus ik gewoon doe de tik-tik en dan weet je zeker
1: of
0: dat je safe zit.
1: Volledig.
2: Dit is Joe.
3: Met Sven en Anke.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, mijn schat.
5: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Dit is Joe 80's.

0: van de dag.
1: Kijk, wie had dit nog verwacht dat dit prijsbeest terug zou komen? De compact camera. Wel digitale versie, dat moet ik erbij zeggen. Maar op een bepaald moment zijn alle camera's eruit gegaan. Niemand moest alleen nog van die hele fanatieke hobbyfotografen. En die deden dan meestal ook analoog. Maar zo de echte digitale compactcamera, die zo 15 jaar geleden, tevoorschijn om 20 jaar geleden, ja, die was er helemaal uit. Dat deden we niet meer. En nu is die helemaal terug. Bekende merken als Canon en Panasonic en zo lanceren nieuwe compactcamera's om in te spelen op de groeiende nostalgie bij millennials. Want die, ja, die denken daaraan terug en die zeggen, goh, dat waren toch wel mooie tijden. En dat zijn dus een soort van fototoestelletjes, niet groot, kunnen ze in de kosh kwijt, kunt ze overal kwijt. En vooral bij weinig licht bijvoorbeeld, dan merk je toch ook nog dat de smartphone, daar zit er soms een vieze korrel in, krijg je die foto's toch niet zo mooi. En dat gaat perfect met die toestelletjes. En het goede dan weer, want we zijn 2026, is dat via wifi en bluetooth kan je die foto's dan wel meteen weer snel overzetten naar je smartphone of je pc. Dus het is zo best of both worlds.
2: En dan zo'n slecht afgestelde flits, waardoor je lijkbleek bent of zo'n foto in het donker. Oh, die missen we toch, hè.
1: Ja, maar dat zal niet gebeurt bij dit ding. Dus, maar waar is de
2: tijd van? Ja, maar jawel net, hè. Ik was gewoon heel slecht in het afstellen van flitsen. Laat ik het zo zeggen.
1: Maar waar is de tijd van? En toen was het nog veel belangrijker. De tijd van de Kodak met de fotorolletjes. Dan moest je naar de fotograaf in het dorp. Of dan een kruidvat of zo. En dan werd dat ontwikkeld en kreeg je dat dan terug.
3: Aan het einde van de vakantie nog snel twee foto's. Maar ik sta nog twee foto's op, jongens.
2: Ja, echt waar.
3: Oh ja, okay, ja, we zullen snel even samen zo.
2: Ja, en had je ze maar één kans, hè. Dan kreeg je die foto's terug. Want ja, toen was dat nog niet een kruidvat, volgens mij. Was dat echt zo de lokale dorps.
1: Oh ja, maar lang geleden was het. Tuurlijk,
2: en dan was dat drie dagen spannend afwachten. Ja. En dan weet ik nog dat mama zei, ga eens kijken of de foto's klaar zijn. Ja. Dan ging ik naar foto Erik of zo, Maasmechelijk, zeg maar iets.
1: Toft,
2: en dan, nee, ze zijn nog niet klaar.
1: Nee, ze zijn nog niet klaar.
2: En dan moest ik dan de dag nadien terugkomen.
1: Ja, maar van de doop van mij zijn er heel mooie foto's van mijn broer, allemaal mislukt.
2: Echt waar?
1: Ja, het rolletje was niet goed en alles zijn geen foto's van de doop van mijn broer.
3: Dat is wel leuk om eens in terug te... Ik heb die albums van als kind. Ik heb zelfs albums van mijn oma nog, dat ze op vakantie gingen naar de Waterval & Co. in 1935 of zo. Dat is
1: echt
3: fantastisch
1: waar?
3: Om te zien. Oh, en dat zijn echt waardevolle foto's. Je ziet die mensen ook echt zo, ja, we hebben één kans, dit is heel duur, dus we moeten goed poseren. Terwijl nu is dat gewoon, ja,
1: je weet dat je die foto's nu met een simpele app, kan je die allemaal tot leven brengen.
3: Maar dan
1: kan je oma als jong meisje, kan je die weer zien, kan je ze bewegen aan die Waterval & Co. Moet je wel eens doen, hoor.
2: Maar fotoalbums, ik vind dat echt zo fijn. Ik vind dat een beetje moeite, maar we hebben zo van onze vakanties met de kinderen, die fotoalbums staan in de keuken. Ja. En één keer per week bladeren die daarin.
1: Och, kijk je daar nog?
2: Ja, die vinden dat echt fijn. Die kijken dan graag. Die kijken graag naar zichzelf.
1: Ik heb ook van
3: wie hebben ze dat maar?
2: Geen idee.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Halen. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering. In Wallonië de helft een leefloon. Politiek journalist Timmy van Diepen.
4: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen zal dan meer gekeken worden naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
3: Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land. Dat meldt David Duijnaal van het KMI.
5: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden, dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
3: Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens wel weer aan het stijgen. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Dat klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. Ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië, dat wordt tweede in zijn groep na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Australië kan de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. Onze Duivels moeten morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op de persconferentie. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
6: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
3: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 graden in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. Zondag krijgen we zon en wolken en maxima tot 36 graden.
2: Dit is Joe

0: hete uitzending.
1: De ochtend van Joe.
0: Ja. Wij nog in de airco, maar we moeten jullie toch iets serveren. Een hotdog, maar ook een hotcat, want onze diertjes, die zien er ook vanaf van dat weer. Hè.
2: Dat zijn ook goede tips voor Tom en Rani eigenlijk. Joshua Dutry, goedemorgen.
3: Hey, dag Stellankje.
2: Hey, de bekendste dierenarts van het land. Ja, echt die dieren, die honden vooral, die zien toch ook af, hè, met zo'n 40 graden.
4: Plaatst het gesprek in...
2: Oei.
3: Heeft ons ja, sorry. Ja, er heeft iets fout.
2: Dat is niks.
0: We werden in wacht geplaatst door jou.
2: Maar ja, maar wacht. Misschien is het een patiënt die je nodig heeft. Een hond die je nodig heeft.
3: Nee. Het was een probleem met mijn telefoon. Maar inderdaad, ja, het is gewoon een feit dat wij kunnen al niet goed tegen de hitte. En onze honden en zo kunnen nog veel minder goed afkoelen, want die zweten niet gelijk wij overal. Dus die beestjes hebben het lastig. Absoluut.
2: Ja. Maar ik zag zo'n filmpje online van iemand die zijn hond aan het afspuiten was met een tuinslang. En dan stond erbij, mag je niet doen, is heel slecht voor de bloedsomloop voor een hond. Is dat waar of is dat... Want je ziet honden toch soms ook zwemmen?
3: Ja, het ding is, ik vind het heel moeilijk voor mensen, voor gewone eigenaar, om nog door het bos de bomen te zien, want het internet staat vol met adviezen die op niks gebaseerd zijn. En dat is daar zo eentje van. Dat is ook jaren gekomen, oh, als je ijskoud water gebruikt, dan gaat je bloed klonteren en dit en geen. Het ding is, als een hond het te warm heeft, moet je die laten afkoelen. En water, stromend water, is nog altijd de beste manier om dat te doen. Nu, ijskoud water, daar is een beetje discussie over of dat al dan niet voor problemen kan zorgen, maar eigenlijk is dat niet veel wetenschappelijk onderbouwd dat dat problemen zou zorgen. Maar het meeste water in de tuinslang is gewoon koel en fris en dat kun je perfect gebruiken. Hetgeen waar je meer mee moet oppassen, is als je tuinslang al een hele tijd in de zon heeft gelegen, en dan ga je spuiten, maar je laat niet het eerste eruit stromen, dan kan dat juist kokend heet zijn en kun je een hond ermee verbranden.
0: Oh ja.
3: Dat vind ik een groter risico dan het omgekeerde.
0: Ja, inderdaad.
2: Zeg maar, heb je nog tips of zo waarvan je denkt, dat wil ik nu ook wel even duidelijk stellen voor hondeneigenaars?
0: Bij dit weer?
3: Er zijn er ongelooflijk één. Doe niet zoals Rani en Tom en ga niet op heet van de nacht buiten gaan staan of gaan wandelen. Zowel voor de oververhitting als voor de verbrande pootjes. Laat uw hond uiteraard niet in het warmste van de dag in de auto zitten. Allee, gewoon heel de dag niet eigenlijk. Dat zijn allemaal van die dingen. Barbecue, geef die hond alsjeblieft geen vieze, vettige, met saus of marinade doordrenkte lappen spek met vet aan. Die kunnen daar heel veel last van krijgen en zelfs een pancreatitis, een alvleesklierontsteking. Dat zijn allemaal dingen dat je echt niet moet doen. En pas op met kort snuiten, want die beestjes kunnen nog minder tegen de warmte dan de gewone honden. Dus die overwinnen heel snel.
0: En wat geef je dan te eten? Want je ziet allerlei verhalen van mensen die ijsjes ook geven aan de honden. Ijsblokken waar eten in zit. Doen ze trouwens ook in de dierentuin. Maar alle andere dieren, is dat een goed idee?
3: Ja, dat kan zeker. Ook daar bestaan heel veel broodje uitverhalen over. De kern van de zaak is, ja, ijs kan en mag, zowel ijs in water als ijsjes, als dergelijke. Nu, als je echt ijs, eetbaar ijs, zal ik maar zeggen, moet je uiteraard zorgen dat dat aangepast is voor honden, want niet alles wat wij geven is goed voor hun. En uiteraard moet je een beetje opletten, want ijs kan een beetje gevaarlijk zijn voor de tanden en zou in theorie, als dat het verkeerde formaat heeft, voor verstikkingsgevaar kunnen zorgen. Dus je moet uiteraard wel zorgen dat je daar een beetje op let en dat je aangepaste formaten van ijs geeft. Maar aan de basis, ijs kan. Absoluut.
0: Okay.
2: Zeg maar, hoe zit het dan eigenlijk met katten? Want Gretli vraagt, hoe kan je een binnenhuiskat laten afkoelen? En Brigitte stuurt, mijn kat die gaat in de veranda liggen waar het 50 graden is. Twee tegenstrijdige berichtjes.
3: Je kunt daar twee dingen op zeggen. Eén, ofwel zijn katten idioten, maar honden doen dat soms ook. Nee, het ding is gewoon, katten zijn eigenlijk woestijndieren van oorsprong. Dus uiteraard moet je ook bij katten een beetje opletten op oververhitting en de symptomen. Maar eigenlijk kunnen die over het algemeen veel beter tegen de hitte dan wij en tegen en honden. Omdat die honden daarvoor gekweekt zijn.
0: Oh, dat wist jij niet, dat een poes makkelijk heter kan worden dan dat was niet van op de hoogte. Dus de minder problemen met de katten eigenlijk, en vooral de honden, dan moet je zorgen dat ze niet in de grote hitte naar buiten gaan. Maar, en ook om hun pootjes niet te verbranden, hè, want dat wil je echt niet hebben. Hè. Echt niet.
2: Daarbij ook met blote voeten.
3: Absoluut.
0: Bij ook met blote voeten. Oh. Niet doen, hè. Joshua, dankjewel voor de tips. En de broodje aapverhalen, hop, allemaal de wereld.
2: Ja.
1: Dit is Joe 80's en 90's.
5: Sven en Anke.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visky.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
7: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Zeg, straks geven wij nog een weekje vrijheid weg met de camper. Als jij nog altijd treurt over die niet gewonnen camper in maart, straks is het misschien wel payback time.
1: Sven en Anke.
2: Onze WK-man, Tommy Alderweireld.
3: Yep. Morgen, belangrijke wedstrijd. Om 5 uur spelen onze Rode Duivels een derde en laatste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Het is kei vroeg om 5 uur. Als je zeker op tijd wil wakker zijn, dan kan je de Tobi Alderweireld wekker installeren. Heel simpel, open de Joe-app, tik rechtsboven op het wekkertje, druk op nieuwe wekker en dan kan je het wekuren ook instellen wanneer je wil wakker gemaakt worden. En dat is vroeg, dat moet dan ergens morgen 4:15 zijn dat je op tijd erbij bent. En dan gaat zo plotseling je gsm een geluidje maken. Komt dit tevoorschijn?
4: Come on, zeg. Gans dat land kleurt rood vandaag en jij ligt dan nog te stinken in je bed. Allee, hop. Opstaan. It's table time.
3: Voilà, en dan zijn je wakker. Wie nu nog ligt te stinken in zijn bed, is Tobi Alderweireld. Die is in, die is in Barcelona deze ochtend voor een vrijgezellen weekend met kameraden van hem. Dus ja, het was echt niet te doen om zo vroeg wakker te bellen. Dus we hebben hem gisteren alles gebeld. Ik heb wat sportvragen gesteld. Anke heeft ook nog een zeer boeiende vraag.
0: De feiten wel.
3: Heel boeiend. Maar eerst even. Dus ik heb gevraagd aan Tobi, gaat de bondscoach het deze keer anders aanpakken?
5: Ik denk dat de bondscoach het wel zeker anders gaat aanpakken. Ik denk volle druk vooruit. Er moet gewonnen worden tegen de minste tegenstander. Uh-huh. Dus ik denk dat er ook wel een wissel gaat zijn op het middenveld dat Hans van Aken gaat spelen. Huh? Dat is mijn gevoel. Okay. Heel erg benieuwd. Maar dat de Rode Duivels iets hebben goed te maken, dat lijkt me duidelijk.
3: Ja, maar Nieuw-Zeeland, dus je zegt de minste tegenstander. Maar is dat eigenlijk helemaal geen moeilijke tegenstander dan?
5: Nieuw-Zeeland is op papier de makkelijkste tegenstander voor de Rode Duivels. Dus okay. Blijft op een WK lastig. Ook bij de andere landen zie je dat tegen bepaalde tegenstanders het moeilijk is om tegen te scoren. Maar ik zie toch de Rode Duivels hier vlot tegen winnen.
3: Allee, wanneer ze doorgaan, kunnen ze dan nog een rol van betekenis spelen daar op het WK?
5: Het kan zijn dat ze een heel goed resultaat tegen Nieuw-Zeeland halen. Ook de manier waarop, dat er ineens een stukje geloof terugkomt. En dat we een heel andere Rode Duivels kunnen zien. Laten we daarop hopen, hè, dat ze tegen Nieuw-Zeeland het anders kunnen doen. En daarnaast meteen vertrouwen mee pakken om nog iets speciaals te doen dit WK.
3: Oké, dan nog een bijzondere vraag van Anke. Maar eerst een pronostiek.
5: Mijn pronostiek tegen Nieuw-Zeeland is 3-0 voor de Rode Duivels.
0: Alright. Hola. Ja, ik had nog een vraag. Ja, ik weet dat hem in Spanje zit. Maar ik wou toch weten. Ja, het is een frietenman, dat weet ik.
3: Is dat een frietenman? Ook,
0: zeker een frietenman. Of hij vanavond toch zijn best gaat doen om, toch vrijdagavond zijn frietjes te eten. Hè?
5: Ik ben in Barcelona op vrijgezellen, dus ik ga geen frietjes eten. Ik ga waarschijnlijk iets lokaals eten. Dat is jamon en patatas bravas en een van die dingen. Dus dat staat er op het menu.
3: Dat zijn maar ook
0: Tobi,
3: soort van frietjes.
0: Tobi, patatas bravas zijn gewoon de Spaanse frieten.
3: Wow, dat is toch zo. Ja,
0: dat vind ik hetzelfde.
3: Maar jamon is wel geen curryworst speciaal. Dat moet ik er ook wel bij
0: zijn. Dat is minder.
1: Joe, 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Best veel van onze luisteraars gaan voorop staan, hè, Anke.
2: Maar, inderdaad, ik vind het frappant. Jonathan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anke.
2: Je hebt ook mensen die een beetje overdrijven.
1: Hoezo?
2: Die nog vroeger willen opstaan dan 5 uur. En Jonathan, wat is jouw planning?
3: Ja, ik ben nog serieus aan het twijfelen om sowieso ga ik vroeger opstaan om de voorbeschouwing ook te zien. Ik dacht dat die al om 4 uur ging beginnen. Maar ik ben nog aan het twijfelen om toch ook misschien nog de wedstrijd van Spanje te zien.
2: Maar Jonathan,
1: wanneer is
2: toch
1: die wedstrijd van Spanje? Ja,
2: hoe laat is dat dan?
3: Spanje die spelen om 2 uur tegen Uruguay.
2: Maar je hebt geen slaap nodig, vriend.
1: Groot gelijk, man. Ja, maar het is maar 1 keer om de 4 jaar WK. Het is bijna nooit midden in de nacht. Dus goed.
3: Ja, want inderdaad. Voilà, dat is eigenlijk. Normaal gezien zie ik zo goed als elke wedstrijd in Rusland en Qatar. Heb ik een wedstrijd of 4, 5 gemist. Nu heb ik er al iets meer gemist, maar ik heb toch ondertussen ook wel al 25 wedstrijden gezien dit WK.
2: 25 matchen al gezien?
1: Dat is goed.
2: Oh joh. Ja. Zeg, wie is jouw favoriete land buiten België?
3: Dan heb ik het toch meer... Allee, ja, mijn favoriet land niet, maar ik denk wel dat zij wereldkampioen gaan worden, dat is Frankrijk. Maar ja, ik zie de Spanjaarden ook wel graag bezig.
1: Ah, wel ja, inderdaad. Spanje, dat zou ook wel eens kunnen. Goh, en ik zit dan in Spanje als het gaat gebeuren. Nou, laat maar komen.
2: En heb je een partner eigenlijk, Jonathan?
1: Die is weggelopen.
3: Ja, ik heb een partner... Al lang, maar ja, we leren kennen op de voetbal ik jeugdtrainer was. Dus ze wist wel direct van in het begin waar dat van toe was.
2: Maar kijkt hij dan mee naar die matchen of doet hij iets anders?
3: Nee, zij doen meestal iets anders. Sommige wedstrijden kijkt ze zeker wel mee, maar zeker en vast niet alle wedstrijden. En ja, nu ook, de wedstrijden die nu worden gespeeld, zijn altijd 2 wedstrijden samen in de poelen. Dus dan zet ik de 1 wedstrijd op de tv en de andere op mijn computer.
1: Ja, zo een ben jij er. Oké, afsluiten met de pronostiek voor de Belgen tegen Nieuw-Zeeland. Wat wordt het volgens jou?
3: Ik denk toch een 3-0.
1: Oké, net zoals Toby. Voilà, dankjewel daarvoor.
2: Dag Jonathan.

Aan alle rode duivels die gaan winnen, proficiat. Aan alle rode duivels die niet gaan winnen, ook proficiat dan maar.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Lotto is op zoek naar een tong.
3: Dat heb ik.
4: Affirmatief.
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Absoluut.
2: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
5: Een mocha banan salami smaak.
6: Si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Anke.
1: Ja, in die voorbije 10 jaar trokken we 2 keer met een camper door Vlaanderen. We hebben toch wat leren kennen van ons land eigenlijk.
2: Maar veel toffe luisteraars ook tegengekomen. Het was altijd spannend en gezellig. Hè?
1: Ja, en wie geselecteerd werd, kreeg ons bezoek en moest live opdrachten uitvoeren. En het eerste jaar was dat nog met 10 opdrachten. Ja, 10. Daarna was dat iets minder, want 10 was heel veel. Dus 10 opdrachten moesten tot een goed einde gebracht worden. En het was Joni Sevenans uit Molenstede die daarin slaagde.
2: De winnaar van de camper 2025. Hij heeft en verdient gewonnen. Dat is Joni! Die in de finale klaar speelde, inderdaad. En de tweede keer, dat was dit jaar na de krokusvakantie, stonden we met onze camper bij kleuterjuf Lise van der Stappen in Linden. Zij moest 7 opdrachten uitvoeren, omdat die 10 veel te moeilijk bleek. En de 7e leek ons een hele, hele moeilijke. Ze kreeg 1 uur de tijd om 5000 likes te verzamelen op een foto op de sociale media van Joe. Maar ja, al na 1 minuut gebeurde dit. Lise!
3: Lise!
2: Lise!
3: Het is al gebeurd!
2: Het is gebeurd! Je hebt de camper gewonnen! Lise, proficiat, proficiat, proficiat, proficiat!
1: Oh, wat een tranen en drama. Drama van geluk eigenlijk, hè? Lise, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Oh, Lise, heb je al genoten van je camper?
4: Toch wel, ja. Ik heb er heel veel van genoten om hem al in te richten.
1: Ja?
4: En we zijn er al een klein tripje mee naar Westende gaan doen. Oh. En ik ben vorige week, we hebben het thema kamperen in de klas. Natuurlijk, er is mee op bezoek gegaan op school. En dus alle kleutertjes zijn er eens gaan inzitten.
1: Oh.
4: Dus ze vonden het echt geweldig.
1: Wat een les.
2: Oh, fantastisch.
1: En alles nog in orde?
4: Ja. Er had toch wel één het knopje gevonden van de 4 pinkers. Dus,
1: ja, maar dat natuurlijk, die vinden alles.
4: Ze waren nieuwsgierig naar de knopjes. Ja, ongelooflijk.
2: Dat was ook een hele leuke bende kleuters. Hè, want iedereen, de school leefde zo mee. De kleuters, de ouders, de buren, iedereen. Hè.
1: Eigenlijk is dat ook een beetje hun camper. Dat is waar.
4: Ja,
1: van
4: dat
1: de kleutertjes.
4: Ja. En we zijn heel enthousiast.
1: Wat ga je deze zomer doen? Gaan jullie erop uit met de camper?
4: Wel, het allereerste denk ik dat ik hem zelf alleen ga gebruiken om als kookouder mee te gaan. We gaan op Girocamp in Riemst. En we gaan dan, dan kan ik sowieso al goed slapen. Hè.
2: Oh, maar dat is wel goed.
4: Dat gaat, denk ik. Of het moet zijn dat we toch nog ergens een gaatje kunnen pikken en iets vroeger toch nog eens richting Westende kunnen komen. Naar jullie Paradise Beach. Dus dat gaan we misschien nog een nachtje proberen. En dan denk ik eind augustus gaan we met gezin zo nog eens een kort tripje doen. Maar vanaf volgend schooljaar gaan we sowieso beter plannen. Want nu was onze vakantie natuurlijk al een beetje geregeld. Maar dat is ook fijn eigenlijk om dat vooruitzicht te hebben. Hè.
2: Dat is iemand die zei, ja maar ik weet waar die geparkeerd staat. Ik passeer daar elke dag iemand uit de buurt. En die zei ook, je weet toch dat zij de chauffeur is. Hè? Zij rijdt er altijd mee. Hè?
4: Ja, dat is waar. Ja.
2: Klopt dat verhaal? Ja. De man niet?
4: Jawel, hij heeft er al mee gereden. Maar ik ben misschien meer op mijn gemak als ik zelf rijd. Ik weet niet, ik vind het wel heel fijn om ermee te rijden.
2: Ja, dus, jij hebt hem gewonnen ook. Hè? Allee,
4: ja, het is dat. Het staat op mijn naam. Dat is de eerste uit op mijn naam.
1: Sorry, maar wij rijden heel goed, hè? Stop eens daarmee. Ik zou ook heel goed met die camper kunnen rijden.
2: Dames en heren, we hebben de mop van het 10e seizoen. Die ziet
1: als we die ooit nog eens weggeven, dan gaan we eerst zo eens een wedstrijdje doen. Wie rijdt het beste met de camper, Sven Banken? Dan is dat een wedstrijdvraag.
2: Schrijf jij op, Sander.
5: Is genoteerd.
2: Zeer tof. En die mensen van Dika, dat zijn ondertussen wil je toch nog eens bedanken. Want die voorbije 2 keer hebben die ons zo goed bijgestaan met alles. Want daar moest soms wel van alles. Hoe zou je dat zeggen?
1: Paletgewijs.
2: Niet alleen, maar
1: omdat we er te lang in zaten.
2: Bekabeling, er moest getoverd worden door die mensen. Die kwamen meteen altijd ter plekke om ons te helpen. En zij zeiden ook, omdat ze die samenwerking ook heel erg leuk vonden, dat we zo nog eens een keer die camper mogen weggeven. Niet misschien een van de komende seizoenen echt, maar nu wel voor een week vakantie. Dus als jij met die camper zou willen gaan rondrijden, een van de komende, moet ook niet, als je vakantie al gepland is deze zomer, niet erg hebben. Er gaat nog meer vrij zijn in het najaar. Geen enkel probleem. Dan mag je nu naar ons laten weten waarom je die camper eigenlijk heel graag even zou gebruiken en waar je ermee naartoe zou gaan. Voilà. Die 2 dingen.
1: Ja.
2: Neem je tijd, schrijf het dus goed uit. We gaan er een paar plaatjes tussen steken om dan de winnaar bekend te maken.
1: Een week, hè?
2: Ja. Maar leg ons uit waarom en waar naartoe je die camper graag zou winnen.
1: Ja, dat is een weekje vrijheid dat je meteen kan winnen.
2: Elise, veel succes, hè, want niet overmoedig worden. Hè. Voorzichtig bij het parkeren. Nergens blijven hangen.
4: Hè. Nee, dat gaan we niet doen.
2: Hey, bedankt. Kei sympathieke winnaar.
1: Groetjes aan de kleutertjes dankjewel. Straks. Hè. Geef ze een dikke knuffel ja, vast van een anker. Doei.
4: Kijk, zeker doen. En ook nog iedereen bedankt om te helpen.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75% en 87%. Werner de Doppeleer.
4: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend. En ook verkeerstekens 70%.
3: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden zelfs iets beter dan vorig jaar. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verloren door de beperking daarvan in de tijd, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. De voorspelling was positiever. Daarin vond een derde werk en klopte een derde aan bij het OCMW voor een leefloon. In de haven van Gent woedt een zware brand bij een afvalbedrijf. Er hangt veel rook en dat veroorzaakt hinder, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
5: De rook drijft af richting Kluizen, Ertvelden en Doornzeren. Dus dat zijn allemaal deelgemeenten of dorpen van Evergem. De gemeente Zelzaat en Evergem en de stad Gent hebben elk een bi-alert verstuurd naar de mensen die in de getroffen zone wonen om te vragen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
3: Het is nog niet duidelijk waarom of hoe de brand ontstond. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Op het WK voetbal wordt Australië mogelijk de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Dat was al uitgeschakeld. En Nederland stoot door als groepswinnaar na 3-1 winst tegen Tunesië. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei door. Nederland speelde in de tweede ronde tegen Marokko. En Duitsland verloor gisteravond met 2-1 van Ecuador, maar was al geplaatst. Ecuador gaat door als een van de beste derde. Ivoorkust werd tweede na 2-0 winst tegen Curaçao. Om door te stoten moeten onze Rode Duivels morgen vroeg wel eerst nog winnen van Nieuw-Zeeland. Jeremy Doku start normaal gezien wel op de bank, dat heeft bondscoach Garcia gezegd. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Ook Romelu Lukaku lijkt onzeker om te starten tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
6: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
3: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. Veel zon vandaag en het wordt weer heet. 34 graden in het westen, rond 37 in het binnenland. En tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. En het blijft warm.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Win de camper van Sven en Anke.
1: Dat was een leuke tune. We hebben dat 2 keer al gedaan tot nu toe. Die camper weggegeven. Jullie willen massaal voor een weekje ook hebben om op vakantie te gaan. Ilka zegt, ik heb nog niks gepland. Het zou super zijn met de campers naar Zeeland te gaan. Alleen ik en mijn hondjes. Dana die zegt, na een overstroming in Slovenië zijn wij onze camper kwijtgeraakt. Het zou leuk zijn als we nog eens een weekje naar daar zouden kunnen gaan met een camper van jullie, van Dikar. De camping waar het gebeurd is, willen we nog wel eens terug bezoeken, want dat was toch wel redelijk dramatisch. Piet zou graag de camper voor een week winnen, heeft vliegangst en zijn vrouw wil zo graag eens naar Italië. Dit zou de ideale manier zijn. En Magali die zegt, onze zoon Matteo, 4 jaar, zit helaas al 6 weken in de gips. Het einde is nog niet in zicht. Helaas moeten we daardoor onze vakantieplannen uitstellen. Nu al 2 mooie mobile home reizen. Zou leuk zijn om als hij uit zijn rolstoel is een uitzicht te hebben op een mobile home vakantie richting Denemarken of Zweden.
2: Kijk, er komen zoveel mooie verhalen binnen en zoveel berichtjes. En ik zou het liefst van al 300 weekjes willen weggeven met een camper van Dikar. Maar er kwam 1 berichtje binnen en we hadden allemaal zoiets van...
1: Oké.
2: Ja, dit moeten we gewoon doen. En onze luisteraars gaan dat ook begrijpen. Een hele goede morgen. Dag, lieve Christel.
1: Dag, Christel.
3: Dag, Anke. Dag, Sven. Hallo.
2: Lieve Christel, vertel eens, wat heb jij naar ons gestuurd? Waarom zou jij graag die camper willen winnen voor een weekje?
3: Wel, ja, ik heb nog geen vakantie gepland, sowieso niet. Mijn man is net overleden, in april, begin april. En wij hebben een deeltje van zijn assen gehouden om een deel uit te strooien in de Bourgogne-streek, waar hij zo graag kwam. En ook in het Zwarte Woud, meer bepaald Kittyzee, waar hij dus ook graag met vakantie kwam. Hij was totaal geen vliegreis persoon. Dus hij ging heel graag met de auto, ook op vakantie en zo. En ja, we hadden dus ook gedacht van dichtbij iets van hem te laten waar hij heel graag kwam.
2: Maar lieve Christel.
3: Ja. En samen met mijn dochter natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is nog heel kort, hè?
2: April.
1: Christel, ja. April.
3: Ja. En ik zeg, het was echt impulsief. Ik zeg, ik ga iets sturen. Ja, er zijn zoveel kandidaten. Maar ja, je weet nooit en al dat ik bij jullie belde. Dus
2: ja, want...
3: ik ben ontzettend geëmotioneerd door bij jullie met belden.
2: Ja, want ik belde jou en begon meteen te huilen, lieve schat. Zo had je het niet verwacht, maar ik denk echt waar alle luisteraars die nu luisteren, die gunnen het jou van harte. Jij mag samen, met je dochter de assen van jouw overleden echtgenoot gaan uitstrooien in de Bourgogne en in het Zwarte Woud.
3: Wow, amai, dank
1: je. Ik wens je heel,
3: zo blij.
1: Heel veel sterkte toe.
2: Hele dikke knuffel, lieve Christel. Ook voor de dochter.
3: Ja, zal ik haar zeker zeggen. Maar je gaat ook zo schieten.
1: Dag, Christel.
2: Dag, lieve schat.
3: Ja.

0: baby red tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Okay.
1: Ja, en dat hebben we toch wel weer goed geregeld. Voor die laatste ochtendshow, vlak voor de zomer. Dat we dat toch de temperaturen op aanvaardbaar niveau hebben gekregen.
0: Zeker weten.
1: Een paar weken geleden weet je nog dat we aan het klagen en zagen waren. Want dat was zo slecht.
0: Nu, dat is weer België, slechte regen, het is juni.
1: Nee. En wij dan de gaspedaal met z'n allen indrukken en het lukt wel. Er zijn wel enorme wachtrijen nu op dit moment. Als je een ventilator of een airco wil hebben. Want iedereen wil dat nu. Jij ook wel zeker nu, hè?
0: Ja, we gaan het echt installeren.
1: Ja, we gaan het echt installeren.
0: Ook al roepen nu allemaal mensen, nee, dat is eigenlijk heel ongezond. Maar nee, het is ook ongezond om niet te slapen en dan in een auto naar het werk te stappen.
1: Maar een ventilator, als je er een wil gaan halen, forget it.
2: Ik ben deze week geweest en die man lachte en is van, ja, die zijn allemaal uitverkocht.
1: Waar ben je geweest?
2: Zo in de elektrowinkel bij ons in Riems. En die zei, je hoeft ook niet rond te rijden, want het heeft geen zin.
0: Dus je hebt geen.
2: Dus ik heb geen, dus ik weet maar wat. En nu, weet je, ik ben dan ook zo het type mens dat dan daar nu aan denkt. En dan eigenlijk moet je dan de winter halen. Want dan zijn die er, dan denk ik daar niet meer aan.
0: Ja, maar ja, nu inderdaad. Maar
2: volgende zomer ga ik ditzelfde gesprek
0: je met moet het voeren. Nu, ja, of om dingen al offerte laten maken, want ze kunnen pas ten vroegste installeren 2027.
1: De airco's, hè?
0: Ja, de airco's, ja. Van die ingebouwde.
1: Die ventilatoren die komen wel terug vroeg of laat. Maar eigenlijk, al die dingen, als het seizoen daar is, dan moet je niet doen. Hè. Je moet in januari, februari je kerstballen kopen.
0: Ja.
1: Je moet je tuinmeubelen kopen in oktober. Hè. Ja, maar ja.
0: Ja, maar en de zolder?
2: Dat is de theorie, maar wie doet dat?
0: Weet je?
1: Ja, je moet schoolgerief kopen in november of december.
2: Ja, maar,
0: ik zeg,
1: ja, wat zegt jij?
0: Elke decembermaand, nu koop ik een nieuwe neppe kerstboom.
1: Ja.
0: En elke januari denk ik, ik heb geen zin in.
1: Nu
0: hebben we al 20 jaar gedrocht van een kerstboom, omdat ik altijd in die vicieuze cirkel zit.
1: Ja, en jij mag weten in die vicieuze cirkel. Ja.

0: daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: kijk, maar super lief van jullie allemaal sturen via de app van Joe. Niet normaal, ik krijg echt honderden, duizenden berichten deze ochtend. En mensen zijn nu dat filmpje aan bekijken, die beelden. Dat is ook knettergek, hè, Anke. Maar je bekijkt wat je allemaal gedaan hebt in die 10 jaar. En dit is maar een kleine bloemlezing, hè, met de hoogte en ook dieptepunten. Sommige dingen kon ik me niet meer herinneren. En op een bepaald moment, we hadden de studio net. Ik weet niet of iemand van jullie zich dat nog herinnert. We hadden de studio net. En jij had ooit eens gezegd op de radio, oh, ik zou wel eens graag met een lama gaan wandelen.
1: Een alpaca.
0: Een alpaca, dat was het.
1: En toen was het Alpaca Day.
0: Alpaca Day. En toen hadden wij, je wist echt van niks, hè?
1: Nee, had je...
0: Dus alpaca was het, dus geen lama. Juist, oh Sander, man, dan moet je... Wij zaten eigenlijk, want jij bent hier nog maar 4 maanden. Het is eigenlijk zelfs jouw feestdag, hè? Je bent 4 maanden hier,
2: vandaag,
0: hè?
2: Net 4 maanden.
0: Applaus voor de Sander, al 4 maanden.
2: Ik ben nog aan het bedenken of ik terugkom, 17
3: jaar. Nee, is niet waar. Ik kan
1: ons niet meer missen.
0: Ga maar terug naar dat zinkend schip van de VRT.
1: Oh.
0: Nee, maar blijf wel lekker bij ons ook na de vakantie. Het is zo'n 11. Maar dus wij zaten hierboven eigenlijk, 2 verdiepingen hierboven. Dat hebben we echt 20 jaar radio gemaakt, bij wijze van spreken. Toen kwamen we naar hier, naar deze prachtige studio. Want het is een schitterend leuke studio om in te zitten. Wel goed dat mos van de muur is, want dat was wel minder. Maar goed,
1: oh, dat was het.
0: Dat was wel minder. Maar toen hadden we eigenlijk, had ik Anke verrast met een alpaca. En dat was echt een gigantisch beest. Ik kwam hier binnen, studio. Toen was nog geen deur hier. Die alpaca stond hier 5 minuten, die begon te pissen.
1: Ja, achter zwart Sven staat daarachter. Maar zo 2 minuten...
0: Dat was een waterval van Go, hè.
1: Ja.
0: 2 volle minuten. Wat
1: ze hebben een volledig nieuwe tapieplein moeten leggen.
0: Ja, maar en je weet ook, dit is een radiostudio. Beste luisteraars, hieronder allemaal bedrading. Dus je kan dat tapijt wegdoen, daaronder zit... Het is helemaal bedrading.
1: Ja. Die alpaca dacht, ik ga die zeikers eens even goed op plaats
2: zetten. Ik had eigenlijk een leuk idee voor Dierendag, 4 oktober, maar dat gaan we dan maar niet doen. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Het filmpje staat online op de Instagram van Joe.
4: Dit is Joe.
5: Met Sven
4: en Anke.

0: een goed idee als ze halen het niet.
1: Ja, maar dat bedenk je dan zo in maart of zo, van oh, een leuke afsluiter.
0: Warmste dag van het jaar, hier op het kleurtje dagplein. Dat is sowieso al een superhete plek. Oh, maar we zien jullie graag. We gaan straks nog eens video bellen met die twee.
1: Ja, ja, ja, het wordt een topdag. Lotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, kan jij het hoofd een beetje koel houden waar jij zit?
2: Nee.
1: Oh, waar sijpelt het allemaal langs vanaf?
0: Oei.
1: Nee?
2: Overal.
1: Het is toch niet normaal? Je ineens ontdek je lichaamsholtes waarvan je niet wist dat ze bestonden. Daar drukt het.
0: Echt die richting uit
1: sturen. Nee.
0: Kunnen we niks anders doen. Maar, mensen zitten aan het ontbijten.
1: Okay. Ja, zij was aan het ontbijten.
0: Ja,
1: ze was de yoghurt met de dikke nek aan het eten.
0: Wat is een dikke nek?
2: Wat?
1: Zo, dat heeft Gert Verhulst toch ooit zo omschreven in de Verhulstjes.
0: Wat?
1: Skir is yoghurt met een dikke nek.
0: Ah, ja.
1: En wat heb je erbij?
2: Gebakken appeltjes met kaneel en granola.
0: Gebakken appeltjes? Ben je nu bij dit weer appels staan bakken?
2: Ja, ik ben zo een nozel geweest om appels te staan bakken. Maar het is wel lekker.
0: Dat is goed, een beetje extra warmte in de keuken. Ja, jongen.
1: Oké, dan pols ik alleen nog even naar de vakantieplannen. Zijn die er, Lotte? Want de mensen horen dat ook altijd graag, waar de mensen op vakantie gaan.
2: Ja, eind juli trekken wij richting Oostenrijk voor een wandelvakantie.
0: Oh, dat is heel leuk. Ja, absoluut.
1: Nou, allee.
0: En misschien nog €500 winnen of toch iets in die richting als je het spel hier goed gaat spelen. Bij een goed antwoord komt dit geluid tevoorschijn, bij een fout dit hier. En dat geluid willen we niet veel horen. Goed rijmen en goed luisteren.
2: Ja.
0: Meer dan 37 graden in het centrum het westen. Maar ik kan u troosten, het wordt nog een paar graden warmer in het...
2: Oosten.
0: Yes. Ja, we leven nu zo'n beetje in de tropen. En toch is minister Kevits 's ochtends vroeg gaan...
2: Lopen?
0: Ja, en toen werd ze op een grote verrassing getrakteerd. Want ze werd door een woeste buizerd...
2: Geattaqueerd?
0: Ja, geattaqueerd. Heel goed. Rode duivel Doku had een beetje last van een valling... en vloog over en weer voor een...
2: bevalling.
0: Ja, een gelijkspel is misschien genoeg, maar enfin, de duivels zouden toch eens moeten winnen morgen.
2: Ploeg.
0: Ja, Nainggolan reed ondanks rijverbod door het rood. Het is een goede voetballer, maar sommigen vinden hem toch ook een beetje een domme...
2: Klopt.
0: Ja. Voor de terugkomst van Zeg eens gingen ze naar een presentator op zoek en dat werd niet Gert Verhulst, maar wel James... Ja, Anke ging logeren bij de beroemde kat Maximus. Maar hij is een beetje zoals ik, dus Anke kreeg geen knuffel en geen...
2: Kus.
0: Ja, straks komt er een varkentje met een grote snuit en ons tiende seizoen van Anke is ook weer...
2: Uit.
0: Ja, maar je weet het, de tijd vliegt bijzonder vlug. En op 17 augustus zijn wij hier alweer...
2: Terug.
0: Ja!
1: Dat is hier gewoon een record. Ja. We hebben nog nooit iemand die een foutloos parcours heeft afgelegd.
0: En applaus op alle banken! Yeah.
3: Wow. Niet willen, gaten vullen. Dit is Joe.
4: Joe 80s en 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd, want ze moeten genoeg water doorlaten.
4: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlaten. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van, als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlaten, dan wordt dat vergund.
3: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen de 75% en 87%. Werner de Doppeleer.
5: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels. Daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend. En ook verkeerstekens 70%.
3: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden iets beter dan vorig jaar. In de haven van Gent staat een afvalbedrijf in brand. Het gaat om meerdere loodsen met restafval. Er ging daarnet veel rook, intussen is die grotendeels weg. Mensen in de buurt kregen een bericht via Be Alert, met de raad om ramen en deuren dicht te houden. De bluswerken zullen wellicht nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. In Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk. Er is ook geen vaccin voor. En op het WK-voetbal kan Australië de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Om mogelijk tegen Australië te spelen, moeten onze Rode Duivels wel eerst zelf nog winnen, morgen vroeg tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, rond 37 graden in het binnenland tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Zaterdag ruim 35 graden, zondag nog 27 graden.
2: Dit is Joe.

0: Het weer met Frank.
1: Eindigen op een hoogtepunt, Sven en Anke. En dat hebben we ook dankzij Frank te danken. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
1: Ja, op naar de 40 graden. Ik ga zelfs naar de oven. En Sven gaat een beetje eigenlijk naar de iglo, hè. Allee, ik bedoel, oost en west is nog een beetje apart vandaag, hè.
2: Ja, maar zoveel verschil zit er niet in, hoor.
1: Bij mij staat er een 4 voor.
2: Ja, sommige plaatsen inderdaad. Ja, als je nu al kijkt, dit moet eerlijk toegeven, dat maak ik toch nog niet zoveel meegemaakt in mijn carrière. Dat het om iets na 9 uur op sommige plaatsen al 30 graden is. Hallucinant, om eerlijk te zijn. En uiteindelijk wordt het een gemiddelde van 37 graden. En eventueel dus 39 of 40 graden op een enkele plek in Limburg is zeker mogelijk. Naar het westen toe gaat dat eerder om 4, 35 graden en de enige plek waar je een beetje verkoeling kan zoeken, en ik heb zo de indruk dat er veel mensen al zijn, dat is aan de kust,
3: ja,
2: op het strand. Ja, op het strand, daar ga je toch nog enigszins wat verkoeling vinden, maar ga je 1, 2 kilometer verder land in waar ze duinen in en dan de polders, daar is het nog altijd even warm als in het binnenland.
3: Ja, komt er nu een onweer van, denk je, vanavond of niet? Want dat is een beetje...
2: Zou kunnen.
3: Ja, toch, hè?
2: Ja, zou kunnen. Ik heb de laatste weermodellen nog even geopend. De nieuwe updates, en die geven dat toch allemaal aan. Hè. Dus een paar warmteonweders die vanuit Frankrijk tot bij ons kunnen geraken. Heel plaatselijk, maar dus hou daar wel rekening mee. Aan het eind van de namiddag of begin van de avond, dat als het effectief donker, of de lucht echt donker begint te worden, nou, dan weet je dat er toch nog vluchten kan passeren.
3: Ja, inderdaad. Het weekend, Frank.
2: Dat wordt onweerachtig, hè. Sowieso. Het zal ook doef, laf, zwoel, noem het gelijk je wilt. Luchtvochtigheid die enorm de hoogte ingaat. En zeker morgen ook nog hoge waarden van 35 tot 38 graden, 29 graden in het uiterste westen. En dus in de loop van de dag onweersbuien. Vooral na de middag zal dat zijn op zaterdag. Zondag kan dat in de ochtend al zijn. Temperaturen die dan wel niet meer zo hoog gaan klimmen. Hè. 27 graden is dan wat de gemiddelde waarde wat zondag betreft. En volgende week was ça va eigenlijk nog. Ik zie toch dat het meestal droog gaat zijn. Ik zeg niet helemaal. Maandag bijvoorbeeld zonnige periode. Dinsdag in het oosten een kleine kans op een bui, maar elders droog. Woensdag een paar plaatselijke buitjes, maar heel plaatselijk is dat. Donderdag dan eventjes wat regen. En dan vrijdag en zaterdag zou het meestal droog opnieuw zijn. Het is niet dat we zo evolueren naar 20, 21 graden of zo. Hè. Nee, heel de week 4, 25 graden wordt.
3: Oké, goed, Frank. Dank je wel. Daarvoor mocht je ook bedanken voor het tiende seizoen. Je hebt ze allemaal meegemaakt, al die seizoenen.
2: Ja.
3: Al die radioseizoen.
2: Ja.
1: En seizoen 11 gaat door. Ja. Ik weet niet of je die mail al had gekregen. Maar,
2: ik heb hem nog niet gekregen, maar dat is leuk om te horen. Ja.
1: Allee, tot dan, hè.
3: Ja, halve augustus, Frank. Dank je wel.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
7: Dit is
8: Joe 80s and 90s.

0: non-stop.
1: Ja, vanmiddag sluiten Tom en Rani het eerste seizoen van De Kok en de Koning af met een extra lange De Kok en de Koning Pitstop live show voor het DPG-gebouw hier in Vilvoorde. Van 1 tot 7 gaat dat zijn. En we hebben ze in beeld, we zijn met hen aan de lijn. Ook goedemorgen, dag Tom en Rani.
2: Vriendjes.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, lieve schatten. Ja, het is allemaal serieus uit de hand gelopen met die nummerplaathouders. En Rani, vertel eens, hoe is dat gegaan?
4: Ja, het is allemaal begonnen met een Nederlander. Het begint altijd met een Nederlander, dat weet je. Onze collega's bij Joe Nederland, die hadden een actie gedaan met Joe nummerplaathouders. En Tom had dat gehoord en die wou er ook zo heen. En dan was die op een bepaald moment in de garage die nummerplaathouder aan het aanbrengen. Ik heb hem betrapt op heterdaad en ik heb gezegd van wat is dat? En ik wil dat ook. We hebben dat verteld on air, op de radio. En ja, heel het land wou er zo heen. En dus zo komt het dat wij straks live van 1 tot 7 buiten zullen uitzenden. Terwijl mensen voorrijden om hun nummerplaathouder te komen halen.
1: Hey, noeste arbeid, Tom. Ja, wat gaan jullie dan precies doen? Gaan jullie dat zelf erop monteren? Of hebben jullie een heel team? Hoe gaat dat?
5: Ja, het is wat jullie doen alsof wij er goed over nagedacht hebben, maar het is echt gewoon echt een uit de hand gelopen grap. Hè. Dus wat we gaan proberen te doen is, konden mensen reserveren, die komen dus aanrijden straks. We schroeven live die nummerplaathouder op hun auto, want anders dan smijten de mensen dat ook weg thuis. Hè. Dus we willen dat echt op de auto testen. En ondertussen, en dat begint zo meteen al om 10 uur, vertrekt Anne van Elzen. En na de middag wordt die afgelost door Stijn Smets. En die trekken het hele land rond voor mensen die niet tot in Vilvoorde geraken. Die kunnen op 6 locaties in Vlaanderen, in alle provincies, ook zo'n nummerplaathouder gaan halen. De locaties staan op joe.be. Het is wel op is op. We hebben er niet zo heel veel. Ik heb 4 keer heronderhandeld met Jury van de nummerplaathouderfabriek. Dus op is op. Maar als je zo'n nummerplaathouder hebt, dan maak je vandaag kans op 1 jaar gratis tanken of laden.
2: Oh, wow.
5: Dus je wilt hem wel. En er staat op, in deze auto staat de radio op Joe. Ja, dus als je dan naar het zuiden van Frankrijk rijdt, ziet iedereen naar welke zender je luistert. Want je moet ons meenemen op vakantie.
1: Ja, maar ja, want het is ook vakantievibes all the way, want jullie gaan ook verzoekjes doen, toch, hè?
4: Ja, zeker. Dus mensen konden ons laten weten naar waar ze op reis gaan. Ja. En welk nummer dat daar het beste bij past. En wij gaan daar straks een selectie uit maken. En dus heel veel vakantieliedjes draaien zo meteen.
1: Ik ga mijn koffer vanmiddag al maken voor woensdag op vakantie te gaan. Je kunt nooit vroeg genoeg beginnen, zeg ik. En jullie zijn dan de perfecte soundtrack.
5: Ja, heerlijk. Daar gaan we kijken.
4: Misschien moet je nog even blijven, Anke. Want,
1: nee, maar ik heb wel nog verplichtingen eigenlijk. Nog afspraken waarover ik niet kan communiceren.
4: Kan ik je toch nog overhalen, want tussen 4 en 7 zijn er frietjes.
2: Ze blijft. Voilà, dat is beslist bij deze. Hey, zalig. Maak er een heerlijke dag van. Af en toe eens een keer kop binnensteken in het gebouw. Want het gaat echt heet worden, vrienden. Frank was dat net verteld. En leuk, jullie eerste jaar achter de rug. Wij zitten aan 10, hè? Dus we zijn vertrokken om nog langzame radio te maken hier met z'n allen. Maar geniet ervan. En goede vakantie ook geweest.
1: Dag liefjes, tot in augustus.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

0: Londen door smaak.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
6: Ford.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel.

0: krijg nu bij CarGlas een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglas.be.
1: Info in voorwaarden op carglas.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd, want ze moeten genoeg water doorlaten.
6: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlaten. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als die dat materiaal kiest, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
5: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Bijna 4 op de 10 jongeren durft niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer zijn geworden van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betalingen bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. Vaak onterecht. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk, er is ook geen vaccin voor. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden, later kans op een onweersbui. In het weekend ook zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
7: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
8: De

140 jaar innoveren? Gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
9: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
0: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
0: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En
12: goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.

0: Yes! Bombeltis, grote zomerklus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
10: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
13: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is er uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer, gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
12: Bijna 2 op de 3 Belgen vindt dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Toppolitici met een Europese carrière, zoals ex-premier Schiever Hofstadt en Herman Van Rompuy, dreigen hun Belgisch pensioen kwijt te spelen. Deels of volledig, omdat ze met hun Europees pensioen erbij geteld veel te veel krijgen. Dat schrijft de krant De Tijd. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Tot nu toe werden de verschillende pensioenen niet samengeteld. Deze regering wil dat wel doen. En de Britse koning Charles heeft de belastingaangiftes van het Koningshuis openbaar gemaakt. Hij is de eerste die dat daar vrijwillig doet, om transparanter te zijn naar het volk. Charles zit 4 jaar op de troon en betaalde sindsdien zowat €35 miljoen aan belastingen op zijn privéinkomsten. Hij staat daarmee volgens de BBC in de top 100 in het Verenigd Koninkrijk. Kroonprins William betaalde meer dan €23 miljoen. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden. Later kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
11: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: het spoor van de Rode Duivels op het WK. Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgaar is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joe 80.

0: zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop. Omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
6: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
5: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In heel het land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen, zeker tot 10 uur vanavond. Dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor zelfs minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
7: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is er uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer. Gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
5: Bijna 2 op de 3 Belgen vinden ook dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
8: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
5: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op de 10 van hen in het water, in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hittegolf. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag wel kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken. Kans op buien ook. En rond 30 graden.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
1: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
2: Oh.
1: Ja!
2: Lemmes.
1: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Ruby red tomaten van Bellorta.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, maar niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Lotto is op zoek naar een tong.
5: Dat heb ik.
6: Affirmatief.
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, absoluut.
4: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
7: Een mocha banaan salami smaak.
8: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: zijn nu zondag open.
10: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
12: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En
13: goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
14: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Sombeki, schrote zomerklus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. Het dagrecord is alweer gesneuveld voor de derde dag op rij. Het werd daarnet 33,7 graden in Ukkel. Daarmee is het de warmste 26 juni sinds de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. De temperatuur gaat vanmiddag wel nog blijven stijgen. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijnstof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen doen dan best geen zware inspanningen. Zondag zou de luchtkwaliteit wel verbeteren. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
8: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
7: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. We horen dat er veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse zijn en dat de passagiers water hebben gekregen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
9: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
7: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, ook kans op buien. En rond 30 graden.
6: Dit is Joe 80s.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Auto 5.
5: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
10: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
11: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Joe, 80s en 90s.

0: Bombeki! Schrote zomer, klus bij Jamma!
1: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles!
0: En wanneer?
1: Nu zondag!
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee!
3: Yeah. Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
5: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
14: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
15: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag. In Heverlee in Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. Alle passagiers zijn van boord gehaald nu en kunnen straks op een andere trein stappen. Ze hebben ook allemaal water gekregen. 3 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze zich slecht voelden door de hitte. We hebben weer een nieuw dagrecord voor de 3e dag op rij al. Het KMI heeft daarnet al 33,7 graden gemeten in Ukkel. Het is daarmee nu al de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. En het wordt vanmiddag alleen nog maar warmer. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen die zich registreerde daar kunnen contacteren. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om zo'n 220 Belgen. Venezuela werd gisterochtend getroffen door 2 zware aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Maar die tol kan ook nog veel zwaarder worden. Ons land bekijkt of we het BeFast reddingsteam naar daar sturen om te helpen. En Club Brugge heeft eindelijk een omgevingsvergunning gekregen voor zijn nieuwe stadion. Dat komt net naast het huidige. De vorige vergunningen werden geschorst door protest van buurtbewoners. Er is nu rekening gehouden met hun klachten. Club snakt echt naar een nieuw stadion, want het Jan Breydelstadion is verouderd en daardoor niet meer veilig. Wanneer ze met de bouw beginnen is nog niet duidelijk. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk wel een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag zon en stapelwolken. Kans op buien ook. En rond 30 graden.
16: Dit is Joe

0: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
4: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Kanku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Joe 80.

0: vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Zo dadelijk start in Markedal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort en er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
5: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
4: Rond 3:30 starten de vrouwen, om 4:15 is het aan de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breidel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van buurtbewoners. De huidige versie houdt daar rekening mee, maar kreeg dus nog geen groen licht. In Kermt in Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd en daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Ook in Heverlee in Leuven was er hinder op de sporen. Daar is een Eurostar stilgevallen. De reizigers kunnen daar wel met een andere trein verder. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze onwel werden. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, namiddag wel kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden dan en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: New York zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Maar mijn koersfiets is helemaal aan de klop.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is
6: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessie.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Een goedemiddag. In Venezuela is de dodentol intussen opgelopen tot 589 na de twee aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 anderen raakten gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. In Kermt in Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd. En daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Zo dadelijk start in Markedal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort. En er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
6: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
5: Op dit moment zijn de vrouwen al aan het rijden. De mannen starten over een kwartiertje. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Sisu Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
4: Dit is Joe

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Joe 80s and 90s.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visje.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmis.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè.

0: bier en tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: We zien het al enkele uren op onze camerabeelden. Zeer veel volk gaat richting kust, vooral dan op de E40 richting Oostende. Op dit moment bolt het verkeer, al kan je her en der toch wel vertraging ervaren, zeker tussen Aalter en Brugge en in het Gentse.
4: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. En ook aan de andere kant van Vlaanderen laat de hitte zich voelen. In Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk door mensen die onwel geworden zijn. Het Jessa-ziekenhuis roept zijn personeel ook op om het stroomverbruik te verminderen. Zo moeten mobiele airco's eruit, allemaal om een stroompannen te vermijden. En in Antwerpen mogen de trams nog maar maximum 30 km per uur rijden, omdat de bovenleidingen door de hitte te fel doorbuigen. En dat kan schade opleveren. Het Rode Kruis voorziet dit weekend extra vrijwilligers door de hitte. Op sommige festivals en evenementen gaat het zelfs over 20% extra vrijwilligers, zegt Vincent Verbeke.
6: Maar toch wel een heel specifieke focus is zorgen dat we opletten als mensen bijvoorbeeld symptomen vertonen van een zonneslag of zelf een hitteslag, dat we toch snel kunnen ingrijpen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan extra ziekenwagens die we inzetten of extra materiaal om mensen te koelen.
4: En Lotte Klaas is de nieuwe Belgisch kampioene tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Over een half uur kennen we de winnaar bij de mannen. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Zizou Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. En voor wie zin zou hebben in een lekker chocolade-eitje, als dat intussen niet gesmolten is natuurlijk, dan heb ik goed nieuws, want Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Er was rond Pasen commotie over, omdat de eitjes lege holtes hadden en kopers voelden zich opgelicht. De producent laat nu weten dat ze het fout hadden ingeschat, maar dat het dus opgelost zal worden. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
3: Dit is Joe

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruis!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Limburg heeft de 40 graden gehaald. In Kleine Brogel werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt weerman David de Henao van het KMI.
4: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Er is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
3: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. In Zonnebeek in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
3: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië is bijvoorbeeld 28 graden gemeten. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder af en zijn er meer hittegolven en extreme regen. En niet alle dieren in de zee kunnen ook overleven in warmer zeewater. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. En Alex Zegaard is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioene. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Het blijft nog even drukkend met temperaturen boven de 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht weer amper af. En morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
2: Dit is Joe 80s.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Carglass vervangt.
8: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Joe 80's

0: geld en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts 9,90 euro. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: start met een fantastisch avontuur.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goede avond. In Boom bij Antwerpen is het rampenplan geactiveerd nadat 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel werden door de hitte, ondanks de genomen maatregelen. Dat laat de gemeente zelf weten. Door het rampenplan te activeren komen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cecile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dan dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
3: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
3: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. Alex Zegaard is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Het blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
2: Dit is Joe 80s

0: Voilà, dat was de Brabantsonnen-tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
9: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
10: Ruby Red Tomaten van Bellorta.

0: vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes, Bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
3: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles.
2: En wanneer?
3: Nu zondag.
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee.
4: Yeah. Hoe maak je het?
1: Samen met Jamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

gratis Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
8: Een goeie avond. Een aanhouding in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Dat bevestigt het federaal parket. Bij reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus al aangehouden. In Boom is een bewoner van een woonzorgcentrum afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd door de hitte. Even werd het rampenplan afgekondigd omdat in totaal 11 mensen onwel geworden waren. Daardoor kwamen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelinginstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. En in Venezuela blijft de dodentol maar oplopen. Er zijn nu al 929 lichamen geborgen na de 2 zware aardbevingen daar. Dat melden de autoriteiten. Al zal dat ook in de komende dagen nog verder oplopen. Het blijft nog even drukkend met temperatuur rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: is Joe
1: 80s and 90s.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Ouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
2: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
1: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Het federaal parket heeft 1 iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Begin maart was dat. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. De dodentol in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog oploopt is bijzonder groot. Op dit moment zijn er nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken uit niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders zat te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anders Zee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur, dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Houwera heeft de plechtigheid gevolgd.
3: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
1: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Pratere start maandag opnieuw als minister. De Pratere was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Pratere liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dan dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
1: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Over een paar uur beginnen de Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op dit WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is alleen winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
2: Nieuw-Zeeland, de 84ste op de FIFA-ranking, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Nieuw-Caledonië, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn in ons Belgische voetbal.
1: Aftrap om 5 uur morgen vroeg. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs vorige week. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat teruggecontroleerd wordt op rijden onder invloed. En ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-doom. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laurens Duyck van Bouw Heerland is.
2: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit-Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
1: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
3: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
1: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Dit is Joe 80.